0: regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons.

Play it, Carl. Get down. You and I want to

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgt het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: World Press Photo Exhibition en goed nieuws voor golfliefhebbers. Mijn naam is Angelique Spoor. De World Press Photo Exhibition 2026 is tot en met eind september te zien in de Nieuwe Kerk aan de Dam. Hier worden de resultaten tentoongesteld van de jaarlijks terugkerende wedstrijd World Press Photo Contest. Winnaar dit jaar is de Amerikaanse Carol Guzzi, die de migrant Louis uit Ecuador op de gevoelige plaat vastlegde toen hij vorig jaar door ICE-agenten werd aangehouden in New York na een zitting bij de rechtbank. Golfbanen liggen vaak buiten de stad, wat voor de liefhebbers lastig is. Om die reden start een vriendengroep op 29 mei Flight Golf aan de Willem Venegaastraat in het Amstelkwartier. De missie is simpel: de golfsport spontaner, gezelliger en meer toegankelijk maken. Kortom, Amsterdam heeft er een nieuwe indoor hotspot bij waar golf en hospitality elkaar de hand reiken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jamfm website.
14: Wij zijn Jamfm.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jamfm.
15: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jamfm DJ's.
14: Always full of fun, yes, Jamfm.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Dick ter Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Politieke thriller Operation Hellfire in Schouwburg-Amstelveen. En tijdelijke borden bromobielen horen niet op fietspad worden weggehaald. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Nationale Theater brengt op woensdag 13 mei een politieke thriller over het internationaal strafhof naar Schouwburg-Amstelveen. Operation Hellfire is een wat if voorstelling die angst dicht bij de werkelijkheid komt. Centraal staat de in 2002 door het Amerikaanse congres aangenomen American Service Members Protection Act. Een wet die de Amerikanen met alle middelen beschermt tegen vervolging door het in het Den Haag gevestigde internationaal strafhof, oftewel ICC. Operation Hellfire is op woensdag 13 mei van 8 uur te zien in Schouwburg-Amstelveen. Meer informatie schouwburgamstelveen.nl. De tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" langs het fietspad van de N522 tussen Oudekerk en Amstelveen worden in de week van 4 mei weggehaald. Met de borden werd aandacht gevraagd voor de verkeersregels rondom de brommobiel. Aanleiding van het plaatsen was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Oudekerk om het leven kwam. Doordat de werkzaamheden aan de brug over de Amstel zijn afgerond, worden de borden aan de burgemeester Straalmanweg nu weggehaald. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.
1: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een auto brand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Mini Comeback Hans van Willigenburg. En Indische buurtrun in Oost. Mijn naam is Angelique Spoor. Tot en met 5 mei speelt er een bijzondere voorstelling in de Koninklijke Wachtkamer van het Amsterdamse Centraal Station. Met als titel Nooit vergeten, de oorlog die geweest is, wordt dit historische theatercabaret gebracht door de iconische televisie- en radiopresentator in ruste Hans van Willigenburg in samenwerking met Wilma Bakker, Erik Breij, Rob van de Meeberg en Jan Robijns. Op zondag 24 mei is het alweer de 5e keer dat de Indische buurtrun wordt gelopen in Amsterdam-Oost. Het parcours heeft meerdere afstanden en is zowel hardlopend als wandelend af te leggen. Winnen heeft geen hoge prioriteit. Het gaat er voornamelijk om veel mensen in beweging te krijgen en met elkaar in contact te brengen. Het evenement komt uit de koker van Stichting Diversiteitsland. Dat wordt bijgestaan door veel vrijwilligers en een aantal sponsors. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Dick ter Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de Grote Prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Schilderijen van Laura Spek te zien in gemeentehuis en waterschap opent deuren van oud gemaal de Ronde Hoep tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 15 mei is in het gemeentehuis in de Oude Kerk een expositie te zien van Laura Spek, beeldend kunstenaar uit Batuverdorp. Haar werk bestaat uit kleurrijke abstracte schilderijen waarin vorm, beweging en intuïtie centraal staan. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Meer informatie over Laura Spek en haar werk is ook te vinden op www.lauraspek.nl. Ter gelegenheid van de Nationale Molen en Gemalendag geopend waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het weekend van 9 en 10 mei weer de deuren van bijzonder watererfgoed. Belangstellenden zijn op 9 en 10 mei welkom bij het oude gemaal de Ronde Hoep en op 9 mei bij de molen 1100 Roe en de Gaaspermolen. Er zijn de hele dag gratis rondleidingen tussen 11 en 4 uur. Aanmelden is niet nodig en meer informatie is te vinden op www.molens.nl of www.gemalen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.
4: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Dieben.

0: je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een bericht op Truth Social laat Amerikaans president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggever zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de 2 producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de 2e tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Wederopbouw Vondelkerk vastgelegd en fietsevenement voor mensen met een beperking. Mijn naam is Angelique Spoor. Decennia lang liep kunstenaar Ruud Speel langs de Vondelkerk. De verwoestende brand tijdens de jaarwisseling hakte er bij hem behoorlijk in. De zestiger besloot daarom om de renovatie van het gebouw, dat destijds werd gerealiseerd door de neogotische architect Pierre Kuipers, te schilderen. Ruud zijn werken hiervan worden verkocht, wat weer geld oplevert voor het herstel. Als hij bezig is, wordt hij gesteund door voorbijgangers met gesprekken en koffie. Als het driejarige restauratieproject is afgerond, volgt een overzichtsexpositie. Van 16 tot en met 19 juni organiseert Rewasport, gespecialiseerd in revalidatieprojecten voor mensen met een beperking of hersenletsel, een fietsevenement vanaf 6 uur 's avonds. Geïnteresseerden kunnen dan samen met vrienden of familie verschillende Amsterdamse stadsdelen doorkruisen. Voor deelnemers met een slechte conditie of mobiliteit is rekening gehouden. Voor hen is een aangepaste route bedacht. Tot zover. En meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
14: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
13: Always full of fun, yeah.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In een bericht op Truth Social laat Amerikaans president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Gratis moederdag fotoshoot zet moeders in het zonnetje in Ouder Amstel. En herdenkingen in Duivendrecht en Ouderkerk op 4 mei. Mijn naam is Martin Rodenburg. Moeders uit gemeente Ouder Amstel krijgen binnenkort een bijzondere kans om samen met hun kinderen op de foto te gaan. Op woensdag 6 mei, direct na de meivakantie, wordt in het dorpshuis aan de Dorpsplein een gratis moederdag fotoshoot georganiseerd. Fotograaf Jalou legt de mooiste momenten vast, waarna de deelnemers de foto's later digitaal ontvangen. De fotoshoot vindt plaats tussen 1 en 4. En tevens zijn er die dag meerdere activiteiten. Dit alles mogelijk gemaakt door Coherente en een sponsor. Aanmelden voor de fotoshoot kan via de e-mail m.stouwp@coherente.nl. Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking in Duivendrecht en Oude Kerk aan de Amstel. We herdenken allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het thema van de herdenking in 2026 is de geschiedenis, leren begrijpen en luisteren naar een verdwijnende generatie. In Duivendrecht gebeurt dit door muziek en het lezen van teksten en gedichten. In Oude Kerk wordt 4 mei in de Amstelkerk de herdenking gehouden. De herdenking wordt georganiseerd door het 4-5 mei comité Oude Kerk in samenwerking met de gemeente. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.
4: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: World Press Photo Exhibition en goed nieuws voor golfliefhebbers. Mijn naam is Angelique Spoor. De World Press Photo Exhibition 2026 is tot en met eind september te zien in de Nieuwe Kerk aan de Dam. Hier worden de resultaten tentoongesteld van de jaarlijks terugkerende wedstrijd World Press Photo Contest. Winnaar dit jaar is de Amerikaanse Carol Guzzi, die de migrant Louis uit Ecuador op de gevoelige plaat vastlegde toen hij vorig jaar door ICE-agenten werd aangehouden in New York na een zitting bij de rechtbank. Golfbanen liggen vaak buiten de stad, wat voor de liefhebbers lastig is. Om die reden start een vriendengroep op 29 mei Flight Golf aan de Willem Venegaastraat in het Amstelkwartier. De missie is simpel: de golfsport spontaner, gezelliger en meer toegankelijk maken. Kortom, Amsterdam heeft er een nieuwe indoor hotspot bij waar golf en hospitality elkaar de hand reiken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

Wij Nederlanders. Wij Nederlanders, we zijn een mondig volkje. We hebben zo'n beetje overal een mening over. En vinden ook dat we met elkaar over zo'n beetje alles in discussie moeten kunnen gaan. Je kunt je afvragen, hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt het dat wij zo vaak met elkaar van mening verschillen hier onderling? Nou, het antwoord is vrij simpel. Het komt eigenlijk omdat wij Nederlanders, althans de meeste Nederlanders, niet anders gewend zijn dan te leven in vrijheid. Je mag hier een mening hebben, je mag die mening uiten, je mag het met elkaar oneens zijn. Ik denk dat het goed is om erbij stil te staan dat het niet altijd logisch is. Dat geldt lang niet voor alle landen. En het heeft ook in Nederland heeft het niet altijd, of is het niet altijd zo geweest. En morgen is het 4 mei. En om 8 uur staan we er even 2 minuutjes bij stil. Dat er mensen zijn geweest die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Dus gedenk, wees even stil 2 minuten. Morgen om 8 uur. Of geef in ieder geval andere mensen, als je zelf niet herdenkt, de gelegenheid om te herdenken. Toon een beetje respect. En respect toonde ik door te beginnen met een plaat die gaat over de vrijheid. Dat was Denise Williams en Free. Zo, het is weer zondagochtend en waarschijnlijk zit je er al voor klaar. Of misschien lig je er zelfs voor klaar. Nog relaxter. Heerlijke, heerlijke slow jams en ballads. Zoals altijd hier op Jam FM tussen 11 en 12 op de zondagochtend. Deze bijvoorbeeld is ook zo lekker, van een prachtvrouw. Hier is Patrice Rushen en Saddle for My Love.

Johnny Taylor was dat. Een plaat die uitkwam in 1982, What About My Love. Maar ik denk dat de meeste mensen pas ontdekt hebben in 2004. Toen die gesampled werd door de Shapeshifters in Lola's Theme. Want toen had iedereen zoiets van, hey, dat zijn hele leuke trompetjes enzovoorts. Dat vind ik wel aardig. Voor Johnny Taylor hoorde je Usher. Een plaats waar ze op de Veluwe met gemengde gevoelens naar geluisterd hebben. Denk ik vanwege de bosbrand van deze week. Let it burn. Laat het maar branden. Nou, dat gaan we niet doen. And Harvey for Patrice Russian and Settle for My Love. Angie Stone nu. Angie Stone en Battles and

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaans president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Politieke thriller Operation Hellfire in Schouwburg Amstelveen. En tijdelijke borden brommobielen horen niet op fietspad worden weggehaald. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Nationale Theater brengt op woensdag 13 mei een politieke thriller over het internationaal strafhof naar Schouwburg Amstelveen. Operation Hellfire is een what-if voorstelling die angst dicht bij de werkelijkheid komt. Centraal staat de in 2002 door het Amerikaanse congres aangenomen American Service Members Protection Act. Een wet die de Amerikanen met alle middelen beschermt tegen vervolging door het in het Den Haag gevestigde internationaal strafhof, oftewel ICC. Operation Hellfire is op woensdag 13 mei van 8 uur te zien in Schouwburg Amstelveen. Meer informatie schouwburgamstelveen.nl. De tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" langs het fietspad van de N522 tussen Oudekerk en Amstelveen worden in de week van 4 mei weggehaald. Met de borden werd aandacht gevraagd voor de verkeersregels rondom de brommobiel. Aanleiding van het plaatsen was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Oudekerk om het leven kwam. Doordat de werkzaamheden aan de brug over de Amstel zijn afgerond, worden de borden aan de burgemeester Straalmanweg nu weggehaald. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Soms moet je in de liefde gewoon een bord voor je kop hebben. Door blijven gaan waar je in het normale leven al lang zou opgeven. Ik hou lekker toch van je, ondanks dat je een kring bent. Je hoorde Cameo en Love You Anyway hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Wat je ook moet doen, is genieten van het leven. Leef je leven. Live your life like it's golden.

is gospel music dit. En in Nederland is eigenlijk amper bekend. Maar in Amerika is ze echt een superster. Hij heeft meer dan 10 miljoen albums verkocht. Ik heb het over Jolanda Adams. Je hoorde album My Heart. En ik denk, als je goed naar haar stem hebt geluisterd, dat je wel begrijpt waarom die Amerikanen zo enthousiast over haar zijn. Daarvoor, iemand waar we ook met z'n allen ongelooflijk enthousiast over zijn. En iemand die altijd on tour is. Die man doet niet anders dan concerten geven door de hele wereld. Binnenkort komt hij geloof ik ook weer naar Nederland. Ik heb het over Marcus Miller. Je hoorde Rush over. Als je hem nog nooit hebt live gezien, gewoon doen. Gewoon kaartje kopen. Gewoon naartoe gaan. Want Marcus Miller moet je een keertje live hebben gezien met zijn basgitaar. Niet te geloven echt. Daarvoor Jill Scott en Golden. En we blijven even vreemd gaan, in de zin muzikaal vreemd gaan. Want gospel is niet echt muziek die je fel hoort hier op Jam FM. Maar dat geldt ook voor reggae. Maar ik maak een uitzondering voor Gregory Isaacs. Waarom? Omdat het zo ongelooflijk goed en zo ongelooflijk lekker is. Dat ik vind dat ik het kan draaien. Cool down the pace.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed!
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het Radio Nieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Mini comeback Hans van Willigenburg en Indische buurtrun in Oost. Mijn naam is Angelique Spoor. Tot en met 5 mei speelt er een bijzondere voorstelling in de Koninklijke Wachtkamer van het Amsterdamse Centraal Station. Met als titel Nooit vergeten, de oorlog die geweest is, wordt dit historische theatercabaret gebracht door de iconische televisie- en radiopresentator in rusten Hans van Willigenburg in samenwerking met Wilma Bakker, Erik Breij, Rob van den Meeberg en Jan Robijns. Op zondag 24 mei is het alweer de vijfde keer dat de Indische buurtrun wordt gelopen in Amsterdam-Oost. Het parcours heeft meerdere afstanden en is zowel hardlopend als wandelend af te leggen. Winnen heeft geen hoge prioriteit. Het gaat er voornamelijk om veel mensen in beweging te krijgen en met elkaar in contact te brengen. Het evenement komt uit de koker van Stichting Diversiteitsland. Dat wordt bijgestaan door veel vrijwilligers en een aantal sponsors. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
12: Hi, this is Mary.

Stel je voor, het is 1977 en je bent samen met een aantal vrienden een band aan het oprichten. En dan heb je natuurlijk ook een naam nodig. Je hebt nog nooit een plaat uitgebracht, nog nooit succes gehad. En dan noem je die band die SOS Band, oftewel The Sound of Success. Ja, dat moet je maar net durven. Als je nog helemaal niets hebt, zo'n naam, dan heb je zelfvertrouwen, dan heb je ballen. Je zou kunnen zeggen,

0: ik ben Hans-Peter de Zeeuw, ook bekend als Prezi. En mijn nieuwe single, Hello World, met Jared Grant en Kjell Jacobson, is The Hop Jam op Jam FM.
1: A brand new track, right now,

Het is weer muziek waar we trots op mogen zijn. Ja. Muziek van eigen bodem. Hans-Peter de Zijl, oftewel Z, samen met Jared Grant en Kjell Jacobsen. Hello World, de hot jam van deze week. En daarvoor muziek die helemaal van de andere kant van de wereld komt uit USA. Tone, Lock en

sommige mensen. Bij sommige mensen is het glas altijd half leeg. Die mensen die hebben altijd iets te klagen. Dat zijn de geboren zuurbekjes. En bij dat soort mensen kan je beter niet te veel blijven zitten. Want negativisme en pessimisme is besmettelijk. Voor je het weet ben je zelf ook een zuurbekje. Nee, dan de Sound of Blackness. Dat zijn de mensen waar we heel graag bij aanschuiven. Want zij zijn altijd en eeuwig optimistic. Dat is tenminste wat ze zeggen in het nummer dat je hoorde. En waar je ook gezellig bij kan aanschuiven is Val Young. Een mooie blonde dame die je gaat verleiden. Seduction hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En als je dan verliefd bent, dan is het belangrijkste wat je wil weten, dat is of het wederzijds is. Van wie hou jij eigenlijk? Dat is de vraag die Bernard Wright stelt. Hier is Who Do You Love?

0: Weekdays on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Schilderijen van Laura Spek te zien in gemeentehuis en waterschap opent deuren van oud gemaal de Ronde Hoep tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 15 mei is in het gemeentehuis in de Oude Kerk een expositie te zien van Laura Spek, beeldend kunstenaar uit Bad Hoeverdorp. Haar werk bestaat uit kleurrijke abstracte schilderijen waarin vorm, beweging en intuïtie centraal staan. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Meer informatie over Laura Spek en haar werk is ook te vinden op www.lauraspek.nl. Ter gelegenheid van de Nationale Molen- en Gemalendag geopend waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het weekend van 9 en 10 mei weer de deuren van bijzonder watererfgoed. Belangstellenden zijn op 9 en 10 mei welkom bij het oude gemaal de Ronde Hoep en op 9 mei bij de molen 1100 Roe en de Gaaspermolen. Er zijn de hele dag gratis rondleidingen tussen 11 en 4 uur. Aanmelden is niet nodig en meer informatie is te vinden op www.molens.nl of www.gemalen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

De plaat heet Smoke Too Soon. En misschien dat je kan raden waarom ik deze plaat gedraaid heb. Ik heb namelijk gehoord dat in Engeland, aan de andere kant van de Noordzee dus, dat ze daar een nieuwe wet hebben ingevoerd. En die zegt dat iedereen die na 1 januari 2009 geboren is, nu, maar ook in de toekomst, nooit meer legaal tabaksproducten kan kopen. En dat betekent dus dat er minder gerookt gaat worden in Engeland. En nou is het zo dat Engeland ten westen van ons ligt, van Nederland dus. En meestal komt de wind uit het westen. Dus als die Engelsen minder roken, krijgen wij minder rook over ons heen. Worden we dus gezonder en kunnen we zelf een sigaretje opsteken. Want onze rook die waait allemaal natuurlijk richting Duitsland. En dat vinden we helemaal niet erg. Bootsy Collins nu. Bootsy Collins op Jam FM. Hier is The Body Slam.

Ken je hem nog, deze plaat? We gingen even terug naar 1990. Het album Chain van The Family Stand. Daar kwam eigenlijk maar één single vanaf die een beetje succesvol was. En die hoorde je hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En dat is wel bijzonder, de Soul to Soul remix. Ghetto Heaven dus hier op Jam FM. En daarvoor Bootsy Collins en The Body Slam. Nieuw werk weer. Nieuw werk van DJ DMG featuring October London en Jay Diggs.

Het is de Shep Pettibone remix die je hoort. En vroeger kocht ik natuurlijk al die Mastermix verzamelalbums van Shep Pettibone. Maar eigenlijk wist ik niet eens hoe hij eruit zag. Dat zag ik eigenlijk pas een paar maandjes geleden. Nou, hij zag er eigenlijk heel anders uit dan ik verwacht had. Hij lijkt een beetje op een soort boekhouder. Je weet wel, zo iemand die bezig is met passiva en activa. Maar zeker niet met het remixen van platen. En toch was hij misschien wel een van de beste remixers uit de jaren 80. Je hoorde Gail Adams in de Master Mix remix dus. En van Love Fever. En daarvoor nieuw werk waar onder andere Oktober Londen op mee zingt. En dat is wel bijzonder, hè, die Oktober Londen. Die had aangekondigd dat hij een wereldtournee ging maken. Hij zou ook in Amsterdam langskomen in de Melkweg. Ik had dus al

0: Koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelges gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelges hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden twee Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. Twee opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Wederopbouw Vondelkerk vastgelegd en fietsevenement voor mensen met een beperking. Mijn naam is Angelique Spoor. Decennia lang liep kunstenaar Ruud Speel langs de Vondelkerk. De verwoestende brand tijdens de jaarwisseling hakte er bij hem behoorlijk in. De zestiger besloot daarom om de renovatie van het gebouw, dat destijds werd gerealiseerd door de neogotische architect Per Kuipers, te schilderen. Ruud, zijn werken hiervan worden verkocht, wat weer geld oplevert voor het herstel. Als hij bezig is, wordt hij gesteund door voorbijgangers met gesprekken en koffie. Als het driejarige restauratieproject is afgerond, volgt een overzichtsexpositie. Van 16 tot en met 19 juni organiseert Revasport, gespecialiseerd in revalidatieprojecten voor mensen met een beperking of hersenletsel, een fietsevenement vanaf 6 uur 's avonds. Geïnteresseerden kunnen dan samen met vrienden of familie verschillende Amsterdamse stadsdelen doorkruisen. Voor deelnemers met een slechte conditie of mobiliteit is rekening gehouden. Voor hen is een aangepaste route bedacht. Tot zover. En meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Ah, vrouwen kunnen soms zo veel eisend zijn. Ze kunnen je het gevoel geven dat je niets, maar dan ook niets goed doet. Dus we leven mee. We leven mee met Alexander O'Neill. Die hoorde Criticize. Het mooie is dat hij het ook echt geschreven heeft toen hij flinke ruzie had met zijn vrouw. Dus eerst smijten met de deur en vervolgens eventjes een wereldhit scoren. Maar helaas heeft hij niet al te lang kunnen genieten van het geld dat hij verdiende met die wereldhit. Want het meeste heeft hij moeten betalen aan diezelfde vrouw als alimentatie toen ze uit elkaar gingen. Ja, dat is een beetje sneu voor Alex. Hey, het is 1 uur geweest. Dit is Jam on Zondag met Erik van Diemen. Ik ben er nog tot aan 2 uur. En zet je radio wat harder. Want ik heb voor jou, speciaal voor jou, Portrait. And here we go.

Je hoorde een staaltje space muziek van de bovenste plank natuurlijk. Uit de jaren 80, uit de Flora Palace tijd, Warp 9, Light Years Away. En daarvoor uit de jaren 90, Portrait, Here We Go Again.

is typisch een voorbeeld dit. Een voorbeeld van een plaat die het in de jaren 80 heel goed deed. Maar die helemaal vergeten is. Je hoort hem bijna nooit meer. T.C. Curtis, You Should Have Known Better. Je hoort hem natuurlijk wel hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Goed onthouden. Daarvoor iemand met een hele bijzondere naam. Miss Lady Blues. En een dame die zichzelf Miss Lady Blues noemt. Die krijgt aandacht van me. En aandacht, dat kreeg ze. Ik heb even mijn leesbrilletje bij gepakt. Alles bestudeerd aan haar. En haar nieuwe single voor jou gedraaid. En die heet I Can't Live. Je belde. En toen ging je er vandoor. Hier is Jeff Rad. You called and told me.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelkus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Vanmiddag rond 5:30 worden 2 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Gratis moederdag fotoshoot zet moeders in het zonnetje in Ouder Amstel. En herdenkingen in Duivendrecht en Oude Kerk op 4 mei. Mijn naam is Martin Rodenburg. Moeders uit gemeente Ouder Amstel krijgen binnenkort een bijzondere kans om samen met hun kinderen op de foto te gaan. Op woensdag 6 mei, direct na de meivakantie, wordt in het dorpshuis aan de Dorpsplein een gratis moederdag fotoshoot georganiseerd. Fotograaf Jalou legt de mooiste momenten vast, waarna de deelnemers de foto's later digitaal ontvangen. De fotoshoot vindt plaats tussen 1 en 4. En tevens zijn er die dag meerdere activiteiten. Dit alles mogelijk gemaakt door Coherente en een sponsor. Aanmelden voor de fotoshoot kan via de e-mail m.stouwp@coherente.nl. Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking in Duivendrecht en Oude Kerk aan de Amstel. We herdenken allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het thema van de herdenking in 2026 is de geschiedenis, leren begrijpen en luisteren naar een verdwijnende generatie. In Duivendrecht gebeurt dit door muziek en het lezen van teksten en gedichten. In Oude Kerk wordt 4 mei in de Amstelkerk de herdenking gehouden. De herdenking wordt georganiseerd door het 4-5 mei comité Oude Kerk in samenwerking met de gemeente. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

Misschien moet je even heel ver terug in je geheugen gaan. Misschien is het voor jou lang geleden, maar dit is hoe het voelt. Hè. Dit is hoe het voelt als je echt verliefd bent. Dan ben je zo heerlijk vrouwelijk. En dit is een plaat die ik altijd opgezet heb, persoonlijk, als ik weer eens een keertje verliefd was. Je hoorde Cleek en I Can't Shake the Feeling. En ik moet zeggen, een tijdje geleden is hij opnieuw uitgebracht in een remake. En die heeft het niet gehaald, gelukkig maar, want die kon niet tippen. Die kon niet tippen aan het origineel. Dat vind ik op het ogenblik heel vaak van remakes en remixen. Ook dit is origineel, uit de jaren 90. Jade, hier is Don't Walk Away.

I feel alright. I wanna dance till the morning light. Ja, je hoorde Comico uit 1982. De enige plaat ooit die ze uitgebracht hebben. Maar het was wel meteen goed raak, althans via de import. Want het was een populaire plaat. Maar er is een heleboel onduidelijk rondom Comico. Zo is het geproduceerd door Totally Funked Up Productions. En dan ga je natuurlijk zoeken naar namen van wie zaten erachter. Dan vind je hier en daar wel iets zoals Daryl Payne, Gary Tournier en Carol Williams. Maar bijvoorbeeld wie de zangeres is, dat is nog steeds onduidelijk. Op de hoes staat letterlijk Unnamed Female Personnel. Dat klinkt dus als een soort detective. En ik denk dus niet dat die mevrouw netjes betaald is. Het platenlabel is ook een beetje mysterieus. Sam Records, dat is een verder onbekend platenlabel. Ze hebben het op een eigen platenlabel uitgebracht. En meestal is dat de weg naar geen succes. Maar in dit geval dus wel. Want je hoort het heel vaak op de dansvloeren in de jaren 80. Daarvoor gingen we even terug naar de jaren 90. Mooie vrouwen, Jade en Don't Walk Away. En misschien dat je van vroeger Melrose Place kent. Nou, ik wel. En tegenwoordig heb je iets anders. Melrose Eve. En die zingt One Last Time. Prachtige nieuwe zin.

Als je mij wakker maakt, hè? Ergens midden in de nacht, laten we zeggen een uurtje of vier, en je begint een gesprek bij mij en je verwacht dat ik iets terug zeg, dan klink ik een beetje als Mees. Mees klinkt altijd van, oh, wat is het toch vroeg. En toch is hij daar beroemd mee geworden. Hij mocht zelfs meedoen op deze plaat van Brandy. Je hoorde Top of the World hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor mooie muziek, nieuwe muziek van Melrose Eve, One Last Time. Edwin van Brakel is inmiddels in de studio. Je hoort hem straks tussen 2 en 4. En wij hebben een nieuwe afspraak, precies over 7 dagen. Volgende week zondag, let op, dan is het moederdag. En dan spreken we elkaar weer tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags... voor een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. Voor vandaag is het over. De koek is op. Over en over. Daarom sluit ik af met die plaat van Sean.

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein.

0: Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze twee. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het Radio Nieuws.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Voor Ouder Amstel.
12: Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: tijdje geleden. En bij ons bekend als L. Hudson and the Partners. Eigenlijk was het L. Hudson en de Soul Partners die in 79 een hit scoorden met deze You Can Do It. Nou, nog één keer dan. Nog één keer. 7 weken lang stond hij in de top 40 hoor in Nederland. Vergis je even niet. Nummer 11. Dat was de hoogste notering. Ja, hoger kwam die niet.
1: Nee, jammer hè.
0: Nou, hier in op Jam FM komt hij eigenlijk veel hoger altijd. Maar goed, heeft hij wel eens in de Jamming 100 gestaan? Volgens mij niet. Nou ja, goed, je kan hem er dit jaar in stemmen. Het is maar een tipje, hè? Het is maar een tipje. Zo, we zijn begonnen. Het is 2 uur geweest. Maurice Becker is ook weer binnen voor het nieuws voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht, De Waver, Stadsregio Amsterdam, maar natuurlijk Stadsregio Amstelveen. We zitten klaar voor de Grijtrek, de jam van Nieuwplaat en ook de Hot Jam komt weer voorbij. Kortom, een lekkere show weer. Alleen maar feel good vanmiddag. Maar eerst wat nieuws natuurlijk. En zo ben je dat altijd eigenlijk wel weer gewend. Dan moet het knopje ook gewend raken, zeg maar. Nou.
2: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Hij doet het, hij doet het, hij doet het. Nou, dan moeten we hem ook wel even instarten. Ik zit een beetje met opstartproblemen, jongens. Zo.

0: Feel Good Show. Altijd weer fijn gemaakt van deze Adrie Block. Wordt vaak omschreven als een soort silent force, zoals ze dat noemen. Niet mainstream beroemd, zeg maar. Maar wel stevig gerespecteerd in de house en het new disco scene. Iedereen kent de man.
1: Ja.
0: Maakt eigenlijk veel muziek voor de heads, zoals ze dat noemen. Dus voor de DJ's, de liefhebbers van dit genre. En in de clubs, ja, je kunt het heerlijk gebruiken voor je mixes. Je moet maar eens naar zijn releases kijken op Tracksource of Soundcloud. Dan zie je heel veel tracks per jaar en vaak korte DJ-vriendelijke edits en veel clubmixes en discoversies. Dus altijd genieten met deze Adrie Block. En misschien ook genieten zometeen met Maurice Becker. Hij zit klaar voor het eerste lokale blokje.
2: Lokaal nieuws. Update.
0: Zo. Het is om erbij. 14:15. Edwin, goedemiddag. Alles wel met u?
3: Ja, lekker.
0: Mooi
3: ja.
0: Zo. Mooi zo. Ja. Nou, we hebben weer lokaal nieuws. Hè, dus daar komt het aan. De speelplek in het Koning Willem-Alexanderpark in Ouderkerk aan de Amstel wordt vernieuwd. De gemeente vraagt hulp van kinderen en ouders om mee te denken over de nieuwe inrichting. Via een online vragenlijst kunnen wensen doorgegeven worden. Dit kan tot en met woensdag 20 mei. Na deze datum worden alle ideeën verzameld. Op basis daarvan maken ontwerpers verschillende plannen. Het gemeentehuis van Oude Amstel is op dinsdag 5 mei de hele dag gesloten. Dit is vanwege Bevrijdingsdag. Woensdag 6 mei is de dienstverlening van de gemeente weer als normaal en zal dan open zijn vanaf 8 uur 's ochtends. Goed, nou, dit was hem alweer hè, van Snelle Henkie, dus ik spreek je zo. Toedeloe.
4: Ja, dankjewel weer. Dan gaan wij weer even wat fijns draaien voor je hier.
5: The dance floor never lies.
6: This is the original. This is

0: second time around uit 2016. 10 jaar oud alweer, hè? En hier hoor je ze nog steeds als een soort classic. Het zijn de nieuwe classics. Die je hier hoort bij Edwin On. Over nieuwe classics gesproken. En nu gaan we toch echt eventjes terug naar de jaren 80.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: onder andere Burnett Edwards van Chic. De tekst is geschreven door Jody Watley zelf en de bassline is natuurlijk van Burnett, hè?
1: Ja, hoe kan het ook anders?
0: De man achter de bas van Chic, maar helaas leeft hem al niet meer. Maar dit heeft hij lekker gedaan samen met Jody hier op Jam.

0: Het heeft ook wel een klein beetje weg van swingbeat. Je kunt er een heerlijk dansje op doen. Deze Jody Watney en Don't You Want Me. Ik zei het al uit de 80's, 1987. En mocht je denken, ik ken dat... Ja, dat trek je ergens anders van, dat sampletje. Dat zou kunnen, want de 49ers gingen er in 1990 mee aan de haal met hun hit Don't You Love Me. Die moet je dan maar eens opzoeken. Dan hoor je ook deze sound van deze track van Jody Watney. Altijd weer fijn om te horen. En wat jammer dat ze er niet bij is bij het 50-jarig bestaan van Shalamar. Alhoewel, Daniel Zondervan heeft toch iets gehoord van... misschien gaat het toch nog gebeuren. Ze hebben elkaar gesproken, dus nou ja, we hebben high hopes dat het misschien goed gaat komen. Eens even kijken, ik zag een pop-upje en dan weet je het wel weer. De updates van Jam FM en die komen geheel gratis tot je oortjes. En je systeem gaat er ook niet van in de war.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En dat is deze van Terry Green. Hij is nog niet uit. 8 mei komt hij pas uit. Maar dit is Terry Green met Dino, Sirius en Brandon Lane. Hier is Starlight. Nou, laat het sterretje maar schijnen hier op Jam FM. Je hoort tevens de extended mix. Tot zo na 2:30 alweer.

deze dame kon zelf ook de basgitaar spelen. Deed ze niet onverdienstelijk, moet ik zeggen. Dat basriffje, dat kon ze helemaal zelf inspelen. Nou, dat is toch fantastisch. Als je dat kan... Ik

0: uit L.A. komt ze. Amerikaanse jazz- en R&B-zangeres. Componist, pianist. En met hits als Haven't You Heard, maar deze was heel bekend. Forget Me Not. En ik zei het al, zelf kon ze ook het basriffje spelen. Maar uiteraard heeft ze dat natuurlijk geleerd van de one and only Freddie Washington. Die verantwoordelijk is voor de originele baslijn in dit nummer. En ja, verantwoordelijk voor nog veel meer baslijnen. Want wat speelde die Freddie Washington? Lekker zeg. Zo zou iedereen willen spelen trouwens.
1: Ja.
0: Ook Bernard Edwards kon er wat van, daar had ik het toen straks al over. Nou ja, een bruggetje naar Bernard Edwards is niet zo moeilijk. Dan moet je gewoon eigenlijk iets draaien van fysiek. En dat doen we dan ook. Back in the old school. Dit is de extended version. Staat ook nog een leuke clip op YouTube. Met allemaal baby's op een skateboard. Dat was toen al AI, maar toen wist niemand nog wat AI was. Dus...

0: blijft altijd lekker relaxed, deze van After 7. Geproduceerd door de one and only Jimmy Jam en Terry Lewis. Maar het zijn natuurlijk de broers Melvin en Kevin Edmonds. Die dan weer broer zijn van die andere Edmonds. Je weet wel, Kenneth Edmonds. Oftewel Babyface. Deze lekkere van After 7 uit 89. Je hoorde One Night. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn tweede lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het is om en nabij 3:15 in dit programma. Edwin On met het mirakel, hè? Das Mirakel van Brokkel.
0: Ja!
2: We spraken natuurlijk, of natuurlijk, zo natuurlijk is het niet, maar we spraken een aantal Duitse luisteraars, Edwin, van Jam FM afgelopen weekend bij Disco 250 van Ben Liebrand. Dat was in Tivoli. En die mensen hadden kaarten gewonnen via jouw programma. En ze zijn ook gewoon netjes komen arriveren. Ja. Zo'n 5 à 600 kilometer verderop. Dat is, dat is wel netjes, toch?
0: Ja, zeker. Zeker.
2: Ja, dat hadden ze, dat was goed georganiseerd. En toen kwam een van die luisteraars naar me toe en zei... Ah, du sagst die Mirakel von Brakel.
0: Ja.
2: Dat was wel, wel leuk. Ja, Thomas was dat volgens mij uit mijn hoofd. Ja. Goed, lokaal nieuws weer voor jou. Hè. Dus, goedemiddag. Je gelooft het niet, Edwin, maar de tegeltaxi rijdt weer door de gemeente. Oh. Inwoners kunnen gratis oude tegels laten ophalen als ze hun tuin groener willen maken. De actie hoort bij het NK Tegelwippen. Een landelijke wedstrijd om meer groen en minder tegels in de tuin te krijgen. De eerstvolgende ophaaldag is op donderdag 7 mei. Kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer biedt deze zomer weer opvang voor dieren. Daardoor kunnen huisdieren logeren terwijl baasjes op vakantie zijn. Vrijwilligers verzorgen de dieren in de hooiberg. Ben je geïnteresseerd in de opvang, dan kun je je dier opgeven tot en met zaterdag 20 juni op boerenvreugd.nl. Nou, ik ga weer even op zoek naar nieuws, dus ik spreek je zo. Toedeloe!
0: Ja, het is altijd weer een feest als het NK tegelwippen weer is geweest. En elk jaar heb je daar weer een ander geluidje in. Vorige keer was het een koekoek, nu weer een veer. Fantastisch. Nou, tot over een half uurtje.
3: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Ja, nieuwe muziek komt altijd weer hier even aanwaaien. En deze komt niet uit Washington. De man gaat zichzelf even voorstellen. Maar de track is nagelnooi, zeggen ze in Duitsland eigenlijk. Hè? Ja.
4: Come on. Hi, this is Bobby Washington. Right here on Jam FM. And this is my new single, Keep On.

0: Dat was in de DJ Soul Brazil mix. Maar dit is Keep On Moving. De nieuwste single van Mr. Bobby Washington. Hier op de Jam.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En wij gaan terug naar de 80s met deze dame, Chaka Khan. Nummer natuurlijk geschreven door de enige echte Ashford en Simpson. Ja, beide leven niet meer, dus rest in peace. Maar wat een fantastische muziek laten ze achter. Deze, I'm Every Woman of Jam.

0: Een van de grootste en de bekendste tracks van deze dame. Die redelijk haar stem inhoudt, want die heeft gewoon een ingebouwde versterker, hè, deze dame. Echt waar. Ik heb het toen een keer gezien bij, dat was toen nog een disco show met Umberto. En dat was live.
1: Ja.
0: En ja, die had gewoon geen versterker nodig. Gewoon zonder microfoon. Prima te verstaan, deze dame.
1: Nou ja.
0: Dit is ook fijn trouwens. Walking into sunshine. Nou, dat hebben we van de week weer gedaan. Wat een zon. Nadeel is wel dat de heide wat droog is. En daardoor kreeg ik afgelopen donderdag... Of nee, het was woensdag. Kreeg ik een NL-alert in Hilversum, ja. En kan je nagaan. En je rook ook gewoon de brandlucht. Tot zover rijdt dat. Dit is Walking into Sunshine.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special. Met live on stage

0: kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: nog steeds goed doet op een feestje, zeg maar. Hé, hey, het is de tweede track na drieën en dan weet je het wel weer. Onze nieuwe Hot Jam is weer aanstaande.
1: Hi, ik ben Hans-Peter de Zeeuw, ook bekend als De Zee. En mijn nieuwe single, Hello World, met Jared Grant en Kjell Jacobson, is The Hot Jam op Jam FM.
2: A brand new track, right now,

0: Nasty. Samen met Jared Grant en Kjell Jacobsen. Een track die je helemaal draait om een frisse start. Nieuwe energie. En blijf lekker hangen, want zometeen nog veel meer zoveel vibes hier op Jam FM. Maar we gaan eerst naar Maurice Becker. Met zijn derde lokale blokje. En vergeet niet, morgen om 4:15 de nieuwe Hot Jam. Approved and tested by the crew.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Ja, dit is het tweede uur, Edwin Holland. Edwin, goedemiddag. Op vrijdag 8 mei wordt in het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag georganiseerd. Deelnemers doen onderhoudswerkzaamheden zoals snoeien en harken. Ter plekke is begeleiding aanwezig en krijg je uitleg over de werkzaamheden. Wil je jezelf opgeven, doe dit dan via de website van het Amsterdamse Bos. De burgemeester Boersweg in Oudekerk aan de Amstel is van woensdag 6 mei tot en met donderdag 14 mei afgesloten. Verkeer wordt tijdens deze week omgeleid via andere wegen. Fietsers en bussen kunnen wel langs de werkzaamheden. De afsluiting heeft te maken met werkzaamheden aan de snelweg A9. Eind mei volgt nog een afsluiting. Ik spreek je zo, Edwin. Toedeloe.
0: Ja, dankjewel.
3: Close your eyes. And what do you hear? It's Jam FM.

0: En dat komt van de LP Sheep. She moet ik zeggen, Sheep. Maar als je She en EP achter elkaar zet, dan krijg je dus Sheep inderdaad. Ja.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s, Jam FM.
0: Om het maar even makkelijk te houden. Goed. Het is een hele jonge rapper trouwens, hè, die Trappo. Hij kan ook fantastisch zingen in diverse toonsoorten die hem ook zeer gemakkelijk afgaan. Maar rappen kon hij ook, dus hij doet het allebei. En vroeger werd hij heel veel gepest. Zijn bijnaam was astronaut, omdat hij zich volledig afsloot altijd. Afsloot met muziek. En die muziek heeft hem geholpen er weer bovenop te komen. En daarom heeft hij de track gemaakt.

0: Leighton Haywood. I'm out to catch. En een leuk detail is, volgende week natuurlijk moederdag, dan is het weer Mama Alm hier bij Edwin On. Carl Carlton van She's Your Bad Mama Jamma heeft dit nummer geschreven. Ja. I'm out to catch. Ga toch even praten, geloof ik.
1: Excuse me.
2: Ja, baby.
1: I saw you standing over here by yourself and I was wondering.
0: Nou, dat wou ze nog even zeggen. Zo, dan gaan wij je nog even updaten. Vorige keer had ik een lange versie. Ik heb even gevraagd of er ook een radio-edit was. En die heeft die aangeleverd. Nou, we gaan je updaten.
3: We update your ears.
4: New music first.
3: Jam.
0: En dat is deze van Inner City, in de remix van Soul Jawa. De Soul Jawa Radio Touch-Up. Hier op Jam, What You Gonna Do With My Loving?
5: Lekker, lekker.
0: We gaan op naar 4:30, zometeen nog een 3:30, denk ik hoor. 2 nieuwe tracks, zo even voor 4:30.

De New Music First in de 2:30. Mika Daly en She's My Lady. En daarvoor hoorde je natuurlijk Inner City. But What You Gonna Do With My Loving door Soul Java, oftewel Michael Kevin uit San Diego. Ik neem je mee naar de klok van 4:30. We gaan zo meteen graaien. En ook de jam van nieuwe plaat komt nog voorbij. Tot zo!

0: always on Jam 104.9.
1: Ja, ja, ja, ja. Het festijn zit hem in de start. Het laatste half uurtje op deze. Nou, misschien wel een regenachtige zondag bij jou, hè? Dan is het niet zo best. Het was van de week beter weer, maar ja. Vandaag gaat het regenen, of heeft het al geregend? Vannacht natuurlijk zeker. Althans in de regio Amsterdam in ieder geval wel. Het kwam met bakken uit de hemel. Dit is de start van het laatste half uurtje. Edwin Holland op de zondag. De familie DeBarge natuurlijk. En dit is DeBarge zelf. The Rhythm of the Night uit 1995.

gisteren natuurlijk naar de film Michael geweest. En toen we naar buiten liepen, moesten we echt rennen. Want het kwam echt met bakken uit de hemel. Hè. Wel een goede film trouwens. Dus de recensies kunnen zeggen wat ze willen. Maar het is gewoon een goede film, jongen. Ga er gewoon heen en geniet van de familie Jackson bijvoorbeeld. Dit was ook een grote familie hoor, deze The Barge Family. Nummer 4 in de Nederlandse top 40 gehaald met deze. En de derde plaats in, wacht even. The Billboard Hot 100. Dat, nummer 4 in de Billboard Hot 100. Ja, dus, en natuurlijk, You Wear It Well is er ook zo eentje. Die haalde de nummer 1 positie in de US Dance List. Zo, we gaan eens even kijken of we een nummer 1 positie kunnen graaien. Want het is tijd voor de graaitrack. En dan weet je het wel bij je. Dan gaan we staan met de blinddoek op. Zo, even dat ding om. Het zit nog niet helemaal lekker. Zo, we gaan even graaien in de cd-rekken van de Edwin On Studio. En dan pak ik dit hoesje. Die voelt deze zondag goed. Eens even kijken. Het doosje gaat open. En dan gaat hij in de slikker. Zo. Ja, ik weet het niet. Jij weet het niet. Jam weet het niet. Wat is de graaitrek van deze week?

0: graaitrack van deze week. 5 Star. En All Fall Down. Uit 1985 wist je trouwens dat 5 Star vaak vergeleken werd met de Jacksons. Het is niet zo gek, want daar was ook een familieband. 5 broers en zussen. En ze stonden bekend om hun strakke, geografische, stijlvolle outfits. En choreografie natuurlijk, met dansen, ja. Deze 5 Star Family. Je hoorde de special M&M mix hier op Jam FM in de graaitrek. Ja! Ik zal hem zo weer even showen op mijn tijdlijn Facebook. Zie weer even hoe het cd'tje eruit zit. Zo, eens even kijken. We gaan je even updaten. We gaan bijna naar Maurice toe in zijn laatste lokale blokje. Maar ik wil je eerst nog eventjes een updateje laten horen. En je weet het, die updates van Jam FM zijn geheel gratis en komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En het is weer een partij lekker zeg.

0: even te zien van Mr. Yvonnie. Op de zondagmorgen. Hij was ook bij Litouwers trouwens. Zo, eens even kijken of Maurice klaar zit voor zijn laatste lokale blokje hier vanmiddag.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Ja, nog even op de bekende valreep. Nog een nieuwtje, Edwin. Het duurt nog even. Maar ik roep het er maar vast. Dan ben je maar vast ingelicht. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er weer een editie van Amstelveen Culinair. Dit wordt gehouden aan de oever van de Poel in Amstelveen. Bezoekers kunnen genieten van eten, drinken en live muziek. Er zijn ook activiteiten zoals floating golf. Dat is een spel waarbij je golfballen slaat richting doelen in het water. En wat denk je? Meer dan 10 restaurants doen mee aan Amstelveen Culinair. Dat is mooi, hè?
0: Ja.
2: Dat dacht ik ook. Goed, nou, ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Edwin On. Dus tot dan. Doei.
0: Ja, dankjewel. Fijne zondag nog, Maurice. Doen wij er even eentje klein beetje terug in de tijd. Hier is JD's Time Machine.

Zo, hè. Nou, dat was even lekker zo terug in de tijd. Nog niet eens zo lang terug, want we gaan nu echt terug in de tijd. Dan weet je het wel. De effectprocessen. We gaan er nu even heen. De Jam Vinylplaat. Ja, en deze week is die weer lekker. Op 12 inch, origineel uitgebracht in 1980, gelegd. De DJ-klassieker op het Prelude-label. Maar ik draai hem hier van Ramshorn, want daar is hij ook op uitgebracht.

American Dance Chart. Dus ik zou zeggen, trek je trainingspak maar aan. Want dit is Gail Adams. Stretching Out. Volgens mij stond hij ook op een LP van High Fashion, dacht ik. Maar dat moet ik even nakijken. Het was een LP met Ron Brandsteder die aerobics deed.

Sunday Classic Request. Mocht je een request al hebben in je hoofd, mail hem even naar daniel@jamfm.nl. En dan komt dat helemaal goed. Komt hij langs. En natuurlijk, Ron Lokkerbol is ook niet vies van een verzoekje.

0: Amsterdam. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval?

0: Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: 3+ Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten is, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: World Press Photo Exhibition en goed nieuws voor golfliefhebbers. Mijn naam is Angelique Spoor. De World Press Photo Exhibition 2026 is tot en met eind september te zien in de Nieuwe Kerk aan de Dam. Hier worden de resultaten tentoongesteld van de jaarlijks terugkerende wedstrijd World Press Photo Contest. Winnaar dit jaar is de Amerikaanse Carol Guzzi, die de migrant Louis uit Ecuador op de gevoelige plaat vastlegde toen hij vorig jaar door ICE-agenten werd aangehouden in New York na een zitting bij de rechtbank. Golfbanen liggen vaak buiten de stad, wat voor de liefhebbers lastig is. Om die reden start een vriendengroep op 29 mei Flight Golf aan de Willem-Venegaastraat in het Amstelkwartier. De missie is simpel: de golfsport spontaner, gezelliger en meer toegankelijk maken. Kortom, Amsterdam heeft er een nieuwe indoor hotspot bij waar golf en hospitality elkaar de hand reiken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
7: And now, ladies and gentlemen, Flashback Shadow.
8: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
9: Met Marcel Hergaarden.

Fancy Thornton hoorde je in de Flashback Radio Show. Daarmee starten we vandaag. En Falling in Love Again. We gaan meteen even door met Mirko en Meeks. En hier is Dreamer, de lekkerste hits.

2025 was dat in de Flashback Radio Show. Mirko and Meat en Dreamer. We gaan naar Miss Janet Jackson uit de jaren 80. En hier is Escapade.

Dreamer, hoor je. De Most was dat, een nieuwe track in de Flashback Radio Show. We gaan even een beetje terug naar de jaren 80. De tijd dat je nog 's nachts naar Radio Veronica kon luisteren. Oh, wat een nacht heette dat programma. En hier zijn de Four Seasons.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Politieke thriller Operation Hellfire in Schouwburg-Amstelveen. En tijdelijke borden bromobielen horen niet op fietspad worden weggehaald. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Nationale Theater brengt op woensdag 13 mei een politieke thriller over het internationaal strafhof naar Schouwburg-Amstelveen. Operation Hellfire is een what-if-voorstelling die angst dicht bij de werkelijkheid komt. Centraal staat de in 2002 door het Amerikaanse congres aangenomen American Service Members Protection Act. Een wet die de Amerikanen met alle middelen beschermt tegen vervolging door het in het Den Haag gevestigde internationaal strafhof, oftewel ICC. Operation Hellfire is op woensdag 13 mei van 8 uur te zien in Schouwburg-Amstelveen. Meer informatie schouwburgamstelveen.nl. De tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" langs het fietspad van de N522 tussen Ouderkerk en Amstelveen worden in de week van 4 mei weggehaald. Met de borden werd aandacht gevraagd voor de verkeersregels rondom de brommobiel. Aanleiding van het plaatsen was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Doordat de werkzaamheden aan de brug over de Amstel zijn afgerond, worden de borden aan de burgemeester Straalmanweg nu weggehaald. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Oh ja, Meet the Man. Die hoorde Dayton. Dayton, de band uit Ohio. Vandaag in de Flashback Radio Show. En dat ruimt allemaal ook nog. Dit waren de drie achter elkaar. We begonnen met Clear en The Thing Continues. Daarachteraan Julian Jonah, nieuwe track. Take My Love. En de rij afgesloten met deze Dayton en Meet the Man. De clubmix hoorde je vandaag. Nu is het tijd voor nieuw werk. Hier is Kevin

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor.

0: Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special. Met live on stage, Karen White. Karen White met complete band. Live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De twee overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn bezoek nadat hij geland was pas aangekondigd. China noemt de reis van Lai een lachwekkende stunt en zegt dat Lai het land is uitgesmokkeld. In de ogen van China is Taiwan een afvallige provincie. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Mini comeback Hans van Willigenburg. En Indische buurtrun in Oost. Mijn naam is Angelique Spoor. Tot en met 5 mei speelt er een bijzondere voorstelling in de Koninklijke Wachtkamer van het Amsterdamse Centraal Station. Met als titel Nooit vergeten, de oorlog die geweest is, wordt dit historische theatercabaret gebracht door de iconische televisie- en radiopresentator in rusten Hans van Willigenburg in samenwerking met Wilma Bakker, Erik Breij, Rob van de Meeberg en Jan Robijns. Op zondag 24 mei is het alweer de 5e keer dat de Indische buurtrun wordt gelopen in Amsterdam-Oost. Het parcours heeft meerdere afstanden en is zowel hardlopend als wandelend af te leggen. Winnen heeft geen hoge prioriteit. Het gaat er voornamelijk om veel mensen in beweging te krijgen en met elkaar in contact te brengen. Het evenement komt uit de koker van Stichting Diversiteitsland. Dat wordt bijgestaan door veel vrijwilligers en een aantal sponsors. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Flashback Radio Show. Met Marcel Harris.

0: DJ Sol BR, Still on the Floor. Het halve levensverhaal komt hier voorbij. Van twee mensen op de dansvloer. Ja, zo gaat die ding. Je luistert naar de Flashback Radio Show. We gaan back to the 90s. Hier is Escape and Just Kicking It.
1: Are you ready? Let's

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Schilderijen van Laura Spek te zien in gemeentehuis en waterschap opent deuren van oud-gemaal de Ronde Hoep tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 15 mei is in het gemeentehuis in de Oude Kerk een expositie te zien van Laura Spek, beeldend kunstenaar uit Batuverdorp. Haar werk bestaat uit kleurrijke abstracte schilderijen waarin vorm, beweging en intuïtie centraal staan. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Meer informatie over Laura Spek en haar werk is ook te vinden op www.lauraspek.nl. Ter gelegenheid van de Nationale Molen en Gemalendag opent waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het weekend van 9 en 10 mei weer de deuren van bijzonder watererfgoed. Belangstellenden zijn op 9 en 10 mei welkom bij het oude gemaal de Ronde Hoep en op 9 mei bij de molen 1100 Roe en de Gaaspermolen. Er zijn de hele dag gratis rondleidingen tussen 11 en 4 uur. Aanmelden is niet nodig en meer informatie is te vinden op www.molens.nl of www.gemalen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

erg zoals deze track. Daarvoor natuurlijk Alexander O'Neill uit de 80's, What's Missing. En daarvoor The Buell met de laatste hit, The Shadow of Your Smile. Nu gaan we eventjes back to the 80's. Earth, Wind & Fire en Evolution Orange.

0: computer.
1: Tuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met

0: Radio Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaarstaat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer, er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Mini Comeback Hans van Willigenburg en Indische Buurtrun in Oost. Mijn naam is Angelique Spoor. Tot en met 5 mei speelt er een bijzondere voorstelling in de Koninklijke Wachtkamer van het Amsterdamse Centraal Station. Met als titel Nooit vergeten, de oorlog die geweest is, wordt dit historische theatercabaret gebracht door de iconische televisie- en radiopresentator in rusten Hans van Willigenburg in samenwerking met Wilma Bakker, Erik Breij, Rob van de Meeberg en Jan Robijns. Op zondag 24 mei is het alweer de 5e keer dat de Indische Buurtrun wordt gelopen in Amsterdam-Oost. Het parcours heeft meerdere afstanden en is zowel hardlopend als wandelend af te leggen. Winnen heeft geen hoge prioriteit. Het gaat er voornamelijk om veel mensen in beweging te krijgen en met elkaar in contact te brengen. Het evenement komt uit de koker van Stichting Diversiteitsland. Dat wordt bijgestaan door veel vrijwilligers en een aantal sponsors. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

de jaren 80 zong Yvonne Moore daarover de Hit and Run Lover. Ja, dat is degene die naar binnen komt. En ja, soms denk je, waar is hij gebleven? Oh jeetje, slecht verhaal. Ik heb een verzoekplaat binnengekregen en die is van Jackie Graham. We draaien Breaking Away.

Away hier op Jam FM. Sunday's Classic Request, daar waar jij natuurlijk al die mooie platen langs hoort komen. De hele zondagavond langs. En verzoekplaten zijn welkom. Daniel@jamfm.nl. Daar ga ik ze zo draaien. Deze die was speciaal voor Yolanda. En daarvoor Yvonne Moore met Hit and Run Lover. En nu Pebbles. Die is volgens mij van Leo met Take Your Time. Hier op de Jam.

Robert met Don't You Know What To Say. In een speciale extended uitvoering. En daarvoor Pebbles voor Leo met Take Your Time. En deze die drijven speciaal voor Raymond. Dankjewel. Leuk dat je daar weer aan het luisteren bent in Weesp. Tremaine en The Rock en de andere platen. Michael Jeffries die je aanvraagt. De Covergirls en Blue Mercedes. Ja, die ga ik net.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage.

0: uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische.

0: Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de 5 landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer, er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Wederopbouw Vondelkerk vastgelegd en fietsevenement voor mensen met een beperking. Mijn naam is Angelique Spoor. Decennia lang liep kunstenaar Ruud Speel langs de Vondelkerk. De verwoestende brand tijdens de jaarwisseling hakte er bij hem behoorlijk in. De zestiger besloot daarom om de renovatie van het gebouw, dat destijds werd gerealiseerd door de neogotische architect Per Kuipers, te schilderen. Ruud zijn werken hiervan worden verkocht, wat weer geld oplevert voor het herstel. Als hij bezig is, wordt hij gesteund door voorbijgangers met gesprekken en koffie. Als het 3-jarige restauratieproject is afgerond, volgt een overzichtsexpositie. Van 16 tot en met 19 juni organiseert Rewasport, gespecialiseerd in revalidatieprojecten voor mensen met een beperking of hersenletsel, een fietsevenement vanaf 6 uur 's avonds. Geïnteresseerden kunnen dan samen met vrienden of familie verschillende Amsterdamse stadsdelen doorkruisen. Voor deelnemers met een slechte conditie of mobiliteit is rekening gehouden. Voor hen is een aangepaste route bedacht. Tot zover, en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

and Love's Coming At You. Met deze verzoekplaat open het tweede uur tussen 7 en 8. Met dank aan Corné, die vroeg hem aan. En de volgende draai voor Alice. En dat is Central Line met Walk Into Sunshine.

0: kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie.

0: ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Wederopbouw Vondelkerk vastgelegd en fietsevenement voor mensen met een beperking. Mijn naam is Angelique Spoor. Decennia lang liep kunstenaar Ruud Speel langs de Vondelkerk. De verwoestende brand tijdens de jaarwisseling hakte er bij hem behoorlijk in. De zestiger besloot daarom om de renovatie van het gebouw, dat destijds werd gerealiseerd door de neogotische architect Per Kuipers, te schilderen. Ruud zijn werken hiervan worden verkocht, wat weer geld oplevert voor het herstel. Als hij bezig is, wordt hij gesteund door voorbijgangers met gesprekken en koffie. Als het driejarige restauratieproject is afgerond, volgt een overzichtsexpositie. Van 16 tot en met 19 juni organiseert Rewasport, gespecialiseerd in revalidatieprojecten voor mensen met een beperking of hersenletsel, een fietsevenement vanaf 6 uur 's avonds. Geïnteresseerden kunnen dan samen met vrienden of familie verschillende Amsterdamse stadsdelen doorkruisen. Voor deelnemers met een slechte conditie of mobiliteit is rekening gehouden. Voor hen is een aangepaste route bedacht. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Zet hem knoert hard. De allerbeste classics. Ron Rocks.

0: eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl.
2: Brand new track, right now.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: Schilderijen van Laura Spek te zien in gemeentehuis en waterschap opent deuren van oud gemaal de Ronde Hoep tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 15 mei is in het gemeentehuis in de Oude Kerk een expositie te zien van Laura Spek, beeldend kunstenaar uit Batuverdorp. Haar werk bestaat uit kleurrijke abstracte schilderijen waarin vorm, beweging en intuïtie centraal staan. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Meer informatie over Laura Spek en haar werk is ook te vinden op www.lauraspek.nl. Ter gelegenheid van de Nationale Molen en Gemalendag geopend waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het weekend van 9 en 10 mei weer de deuren van bijzonder watererfgoed. Belangstellenden zijn op 9 en 10 mei welkom bij het oude gemaal de Ronde Hoep en op 9 mei bij de molen 1100 Roe en de Gaaspermolen. Er zijn de hele dag gratis rondleidingen tussen 11 en 4 uur. Aanmelden is niet nodig en meer informatie is te vinden op www.molens.nl of www.gemalen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

hier binnen stromen eigenlijk een beetje. Of ik wilde draaien, Coffin Chan. Trouwens, van de week had nog een hele lading Coffin Chan namelijk op het netleden te vinden namelijk. Een aantal collega's waren super blij dat ik het in de groep gooide. Oh baby, sweet baby. Life, fuck your ass.

We're doing, but it sure feels good to me, baby.

o'clock in the morning, and no lady.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage.

0: Jam FM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse maritieme handelsorganisatie

0: communicatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Wederopbouw Vondelkerk vastgelegd. En fietsevenement voor mensen met een beperking. Mijn naam is Angelique Spoor. Decennia lang liep kunstenaar Ruud Speel langs de Vondelkerk. De verwoestende brand tijdens de jaarwisseling hakte er bij hem behoorlijk in. De zestiger besloot daarom om de renovatie van het gebouw, dat destijds werd gerealiseerd door de neogotische architect Pierre Kuipers, te schilderen. Ruud zijn werken hiervan worden verkocht, wat weer geld oplevert voor het herstel. Als hij bezig is, wordt hij gesteund door voorbijgangers met gesprekken en koffie. Als het 3-jarige restauratieproject is afgerond, volgt een overzichtsexpositie. Van 16 tot en met 19 juni organiseert Rewasport, gespecialiseerd in revalidatieprojecten voor mensen met een beperking of hersenletsel, een fietsevenement vanaf 6 uur 's avonds. Geïnteresseerden kunnen dan samen met vrienden of familie verschillende Amsterdamse stadsdelen doorkruisen. Voor deelnemers met een slechte conditie of mobiliteit is rekening gehouden. Voor hen is een aangepaste route bedacht. Tot zover. En meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

your delegation and you and I need here on here by your Jam FM. Mooie tunes voor deze hele avond. Zeker tot 10 uur. Ron Rock met jouw verre favoriete parels natuurlijk die hier weer voorbij kan komen. Ja, ik had hier nog een aardig briljant koekje hier liggen, namelijk hier in de studio. En die zat me zo aan te kijken en dacht, ach, zullen we? Hey, ik neem je mee naar het mooie jaar. 1982. Waanzinnige track.

0: Eens van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl. Brand new track, right now.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Schilderijen van Laura Spek te zien in gemeentehuis en waterschap opent deuren van oud-gemaal de Ronde Hoep tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 15 mei is in het gemeentehuis in de Oude Kerk een expositie te zien van Laura Spek, beeldend kunstenaar uit Bad Hoeverdorp. Haar werk bestaat uit kleurrijke abstracte schilderijen waarin vorm, beweging en intuïtie centraal staan. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Meer informatie over Laura Spek en haar werk is ook te vinden op www.lauraspek.nl. Ter gelegenheid van de Nationale Molen en Gemalendag opent waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het weekend van 9 en 10 mei weer de deuren van bijzonder watererfgoed. Belangstellenden zijn op 9 en 10 mei welkom bij het oude gemaal de Ronde Hoep en op 9 mei bij de molen 1100 Roe en de Gaaspermolen. Er zijn de hele dag gratis rondleidingen tussen 11 en 4 uur. Aanmelden is niet nodig en meer informatie is te vinden op www.molens.nl of www.gemalen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Op Jam FM
5: alleen de beste classics met Ron Lokkerbol.

87 dat Michael daarmee kwam. En The Way You Make Me Feel. Goed, een aantal mooie requestjes die ik eigenlijk al een beetje al eerder op de lijst heb gezet. En zo kwam ik eigenlijk weer een mooie request tegen. Maar mij gedacht van, hé, hey, wat is echt een Leo Kombrink plaats. Ik denk, Leo wel heel erg blij gemaakt voor vanavond. North End. Happy days, Michelle Wales.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij

0: hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hanta-virus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Wederopbouw Vondelkerk vastgelegd en fietsevenement voor mensen met een beperking. Mijn naam is Angelique Spoor. Decennia lang liep kunstenaar Ruud Speel langs de Vondelkerk. De verwoestende brand tijdens de jaarwisseling hakte er bij hem behoorlijk in. De zestiger besloot daarom om de renovatie van het gebouw, dat destijds werd gerealiseerd door de neogotische architect Per Kuipers, te schilderen. Ruud zijn werken hiervan worden verkocht, wat weer geld oplevert voor het herstel. Als hij bezig is, wordt hij gesteund door voorbijgangers met gesprekken en koffie. Als het 3-jarige restauratieproject is afgerond, volgt een overzichtsexpositie. Van 16 tot en met 19 juni organiseert Revasport, gespecialiseerd in revalidatieprojecten voor mensen met een beperking of hersenletsel, een fietsevenement vanaf 6 uur 's avonds. Geïnteresseerden kunnen dan samen met vrienden of familie verschillende Amsterdamse stadsdelen doorkruisen. Voor deelnemers met een slechte conditie of mobiliteit is rekening gehouden. Voor hen is een aangepaste route bedacht. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: A brand new track, right now.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Stekjes en zaadruilmarkt in de bibliotheek en voetbaluitslagen met wisselend resultaat. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 9 mei wordt de openbare bibliotheek Ouderkerk omgetoverd in een groen paradijs tijdens de stekjes- en zadenmarkt. Tussen 1 en 3 uur 's middags kun je lokale zaden- of plantenstekjes ruilen. Je kunt ook advies vragen voor je tuin of balkon en boeken lenen over tuinieren, stekken en eetbare planten. De organisatie maakt tijdens de zaaiperiode ook een nieuwsbrief en die kun je gratis ontvangen als je je hiervoor aanmeldt in de BIEB. Het tweede elftal van SV Ouderkerk speelde afgelopen weekend de uitwedstrijd tegen AVV Zeeburgia 7. De uitslag was 1-1. Het derde elftal wist wel te winnen. Thuis tegen TOS Actief 4 werd het 3-1. Ook het tweede team van CTO 70 kwam in actie. Helaas ging de uitwedstrijd tegen AVV Fit 2 in een doelpuntrijk duel verloren met 5-3. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website... JMFM.

toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding.

0: Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage.

0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.

0: De opbouw Vondelkerk vastgelegd en fietsevenement voor mensen met een beperking. Mijn naam is Angelique Spoor. Decennia lang liep kunstenaar Ruud Speel langs de Vondelkerk. De verwoestende brand tijdens de jaarwisseling hakte er bij hem behoorlijk in. De zestiger besloot daarom om de renovatie van het gebouw, dat destijds werd gerealiseerd door de neogotische architect Per Kuipers, te schilderen. Ruud zijn werken hiervan worden verkocht, wat weer geld oplevert voor het herstel. Als hij bezig is, wordt hij gesteund door voorbijgangers met gesprekken en koffie. Als het driejarige restauratieproject is afgerond, volgt een overzichtsexpositie. Van 16 tot en met 19 juni organiseert Revasport, gespecialiseerd in revalidatieprojecten voor mensen met een beperking of hersenletsel, een fietsevenement vanaf 6 uur 's avonds. Geïnteresseerden kunnen dan samen met vrienden of familie verschillende Amsterdamse stadsdelen doorkruisen. Voor deelnemers met een slechte conditie of mobiliteit is rekening gehouden. Voor hen is een aangepaste route bedacht. Tot zover, en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl. A brand new track, right now.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Stekjes en zadenruilmarkt in de bibliotheek en voetbaluitslagen met wisselend resultaat. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 9 mei wordt de openbare bibliotheek Ouderkerk omgetoverd in een groen paradijs tijdens de stekjes en zadenmarkt. Tussen 1 en 3 uur 's middags kun je lokale zaden of plantenstekjes ruilen. Je kunt ook advies vragen voor je tuin of balkon en boeken lenen over tuinieren, stekken en eetbare planten. De organisatie maakt tijdens de zaaiperiode ook een nieuwsbrief en die kun je gratis ontvangen als je je hiervoor aanmeldt in de BIEB. Het tweede elftal van SV Ouderkerk speelde afgelopen weekend de uitwedstrijd tegen AVV Zeeburgia 7. De uitslag was 1-1. Het derde elftal wist wel te winnen. Thuis tegen TOS Actief 4 werd het 3-1. Ook het tweede team van CTO 70 kwam in actie. Helaas ging de uitwedstrijd tegen AVV Fit 2 in een doelpuntrijk duel verloren met 5-3. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vast

0: ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws. Quiet
1: storm. Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok, heeft

0: delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland.